0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes on.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Sint-Truiden is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook vier gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen na een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 18 honderdste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Sint-Truiden is een 15-jarige jongen met een auto tegen een leegstaande woning gebotst. De jonge bestuurder en twee minderjarige passagiers raakten lichtgewond. De auto en het huis zijn zwaar beschadigd. Het Limburgse parket onderzoekt nog hoe de jongeren aan de autosleutels zijn geraakt en van wie die auto is. In Limmel, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een hevige woningbrand. Er vielen ook vier gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand daar is nog onduidelijk. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten stapt naar de rechter tegen de nieuwe kaderwet. De artsen protesteren hiermee tegen de beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de conventie. Ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen op deze manier. Oost-Duinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze slaagden gisteren voor hun praktijkexamen na een opleiding van 2 jaar. En zo treden ze toe tot een select groepje van amper 15 paardenvissers. De traditie is trouwens door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. In de atletiek heeft Jana van Lent het 26 jaar oude Belgische record op de 10.000 meter verbroken. Op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve klokte ze 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Daarmee doet ze 12 seconden beter dan het legendarische record van Marleen Renders. Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
0: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Jan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het Belgische parket. Volgens de krant De Morgen heeft de man zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de staat gestort. In ruil daarvoor kreeg hij een mildere straf. De man zou trouwens op dit moment vrij zijn. Hij werd begin dit jaar door Turkije uitgeleverd nadat hij daar al 2 jaar in voorhechtenis zat. Het gaat om een van de hoofdverdachten in het grote drugsproces rond Floor Bressers. Maar je moet je toch afvragen of dit de manier is waarop de staat en vooral het gevangeniswezen een signaal wil geven. Kan je gewoon je straf afkopen dus? Ja, dat blijkt zo te zijn. We wachten massaal af met het boeken van een zomervakantie. Dat blijkt uit een rondvraag van de reisorganisatie TUI. Door de aanhoudende onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen Belgen deze zomer opvallend vaker voor een last-minute boeken. Voor Piet de Meijer van TUI zijn het vooral Europese bestemmingen die populair zijn. Spanje, Italië en Kroatië voeren dit jaar de lijst aan. Het Iraanse nationale elftal krijgt extreem strenge regels opgelegd door de Amerikaanse overheid. Het team mag pas op de wedstrijddag zelf Amerika in en moet diezelfde dag er ook weer uit. Dat meldt Iraanse ambassadeur. De relatie tussen beide landen is erg gespannen. Het duurde maanden voordat de spelers hun visum kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen zelfs helemaal geen toegang. Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Slot het weer. Het blijft overwegend bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen tot 20 graden. Morgen maandag keren de buien helaas terug. Het is wel zacht, 22 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.
2: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45. Met maaltijd kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De plannen voor een fietstunnel onder de Ringlaan in Eeklo kunnen opnieuw doorgaan. Een klacht van een eigenaar-ondernemer had de bouw geblokkeerd, maar de stad heeft nu een akkoord bereikt. De tunnel is een essentieel onderdeel voor de doortrekking van de ring rond Eeklo. De interne en anonieme bevraging bij het personeel van het stadsbestuur van Eeklo levert zware resultaten op. Na eerdere klachten over toxisch leiderschap, een slechte werksfeer en intimidatie blijkt uit het onderzoek dat er effectief ook problemen zijn. 2 op de 3 medewerkers die voelen zich in het stadskantoor van Eeklo niet gewaardeerd. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. In de wijk Nieuw-Gent is de eerste nieuwe sociale woontoren officieel geopend. Samen met sociale woonmaatschappij Thuispunt vervangt de stad in totaal 6 verouderde woontorens. Het eerste nieuwe gebouw telt 92 appartementen. Het Gentse stadsbestuur trekt de komende 6 jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit voor woonmaatschappij Thuispunt. Dat geld moet helpen in de strijd tegen afval- en sluikstortproblemen rond sociale woonblokken. De aanpak richt zich vooral op de wijken waar de vervuiling het grootst is, zoals Nieuw-Gent en Rabot. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf de 15e juni kunnen inwoners voorstellen indienen. De woorden Beveren-Kruibeke of Zwijndrecht mogen niet gebruikt worden, nadat een eerdere keuze, namelijk Beveren-Waas, werd verworpen.
1: Jouw classics, jouw muziek.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, jouw classics, jouw leven.

Het weer dan. Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De plannen voor een fietstunnel onder de Ringlaan in Eeklo kunnen opnieuw doorgaan. Een klacht van een eigenaar-ondernemer had de bouw geblokkeerd, maar de stad heeft nu een akkoord bereikt. De tunnel is een essentieel onderdeel voor de doortrekking van de ring rond Eeklo. De interne en anonieme bevraging bij het personeel van het stadsbestuur van Eeklo levert zware resultaten op. Na eerdere klachten over toxisch leiderschap, een slechte werksfeer en intimidatie blijkt uit het onderzoek dat er effectief ook problemen zijn. 2 op de 3 medewerkers die voelen zich in het stadskantoor van Eeklo niet gewaardeerd. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. In de wijk Nieuw-Gent is de eerste nieuwe sociale woontoren officieel geopend. Samen met sociale woonmaatschappij Thuispunt vervangt de stad in totaal 6 verouderde woontorens. Het eerste nieuwe gebouw telt 92 appartementen. Het Gentse stadsbestuur trekt de komende 6 jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit voor woonmaatschappij Thuispunt. Dat geld moet helpen in de strijd tegen afval- en sluikstortproblemen rond sociale woonblokken. De aanpak richt zich vooral op de wijken waar de vervuiling het grootst is, zoals Nieuw-Gent en Rabot. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf de 15e juni kunnen inwoners voorstellen indienen. De woorden Beveren-Kruibeke of Zwijndrecht mogen niet gebruikt worden, nadat een eerdere keuze, namelijk Beveren-Waas, werd verworpen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: tussen. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het Belgische parket. Volgens de krant De Morgen heeft de man zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de staat gestort. In ruil daarvoor kreeg hij een mildere straf. De man zou trouwens op dit moment vrij zijn. Hij werd begin dit jaar door Turkije uitgeleverd nadat hij daar al 2 jaar in voorhechtenis zat. Het gaat om een van de hoofdverdachten in het grote drugsproces rond Floor Bressers. Maar je moet je toch afvragen of dit de manier is waarop de staat en vooral het gevangeniswezen een signaal wil geven. Kan je gewoon je straf afkopen dus? Ja, dat blijkt zo te zijn. We wachten massaal af met het boeken van een zomervakantie. Dat blijkt uit een rondvraag van de reisorganisatie TUI. Door de aanhoudende onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen Belgen deze zomer opvallend vaker voor een last-minute boeken. Voor Piet de Meijer van TUI zijn het vooral Europese bestemmingen die populair zijn. Spanje, Italië en Kroatië voeren dit jaar de lijst aan. Het Iraanse nationale elftal krijgt extreem strenge regels opgelegd door de Amerikaanse overheid. Het team mag pas op de wedstrijddag zelf Amerika in en moet diezelfde dag er ook weer uit. Dat meldt de Iraanse ambassadeur. De relatie tussen beide landen is erg gespannen. Het duurde maanden voordat de spelers hun visum kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen zelfs helemaal geen toegang. Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Slot het weer, het blijft overwegend bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen tot 20 graden. Morgen maandag keren de buien helaas terug. Het is wel zacht, 22 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: is just great, Bonfire!
1: Wat weer dan? Vandaag bewolkt, maar overwegend droog. 20 graden, dat wel. Maandag opnieuw regen, maar blijft vooralsnog zacht met mogelijk zelfs 22 graden maandag.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het Belgische parket. Volgens de krant De Morgen heeft de man zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de staat gestort. In ruil daarvoor kreeg hij een mildere straf. De man zou trouwens op dit moment vrij zijn. Hij werd begin dit jaar door Turkije uitgeleverd nadat hij daar al 2 jaar in voorhechtenis zat. Het gaat om een van de hoofdverdachten in het grote drugsproces rond Floor Bressers. Maar je moet je toch afvragen of dit de manier is waarop de staat en vooral het gevangeniswezen een signaal wil geven. Kan je gewoon je straf afkopen dus? Ja, dat blijkt zo te zijn. We wachten massaal af met het boeken van de zomervakantie. Dat blijkt uit een rondvraag van de reisorganisatie TUI. Door de aanhoudende onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen Belgen deze zomer opvallend vaker voor een last-minute boeken. Voor Piet de Meijer van TUI zijn het vooral Europese bestemmingen die populair zijn. Spanje, Italië en Kroatië voeren dit jaar de lijst aan. Het Iraanse nationale elftal krijgt extreem strenge regels opgelegd door de Amerikaanse overheid. Het team mag pas op de wedstrijddag zelf Amerika in en moet diezelfde dag er ook weer uit. Dat meldt de Iraanse ambassadeur. De relatie tussen beide landen is erg gespannen. Het duurde maanden voordat de spelers hun visum kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen zelfs helemaal geen toegang. Iran zit in de poelen bij de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Slot het weer, het blijft overwegend bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen tot 20 graden. Morgen maandag keren de buien helaas terug. Het is wel zacht, 22 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De plannen voor een fietstunnel onder de Ringlaan in Eeklo kunnen opnieuw doorgaan. Een klacht van een eigenaar-ondernemer had de bouw geblokkeerd, maar de stad heeft nu een akkoord bereikt. De tunnel is een essentieel onderdeel voor de doortrekking van de ring rond Eeklo. De interne en anonieme bevraging bij het personeel van het stadsbestuur van Eeklo levert zware resultaten op. Na eerdere klachten over toxisch leiderschap, een slechte werksfeer en intimidatie, blijkt uit het onderzoek dat er effectief ook problemen zijn. 2 op de 3 medewerkers die voelen zich in het stadskantoor van Eeklo niet gewaardeerd. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. In de wijk Nieuw-Gent is de eerste nieuwe sociale woontoren officieel geopend. Samen met sociale woonmaatschappij Thuispunt vervangt de stad in totaal 6 verouderde woontorens. Het eerste nieuwe gebouw telt 92 appartementen. Het Gentse stadsbestuur trekt de komende 6 jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit voor woonmaatschappij Thuispunt. Dat geld moet helpen in de strijd tegen afval- en sluikstortproblemen rond sociale woonblokken. De aanpak richt zich vooral op de wijken waar de vervuiling het grootst is, zoals Nieuw-Gent en Rabot. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf de 15e juni kunnen inwoners voorstellen indienen. De woorden Beveren-Kruibeke of Zwijndrecht mogen niet gebruikt worden, nadat een eerdere keuze, namelijk Beveren-Waas, werd verworpen.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for 1 minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-T.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De plannen voor een fietstunnel onder de Ringlaan in Eeklo kunnen opnieuw doorgaan. Een klacht van een eigenaar-ondernemer had de bouw geblokkeerd, maar de stad heeft nu een akkoord bereikt. De tunnel is een essentieel onderdeel voor de doortrekking van de ring rond Eeklo. De interne en anonieme bevraging bij het personeel van het stadsbestuur van Eeklo levert zware resultaten op. Na eerdere klachten over toxisch leiderschap, een slechte werksfeer en intimidatie, blijkt uit het onderzoek dat er effectief ook problemen zijn. 2 op de 3 medewerkers die voelen zich in het stadskantoor van Eeklo niet gewaardeerd. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. In de wijk Nieuw-Gent is de eerste nieuwe sociale woontoren officieel geopend. Samen met sociale woonmaatschappij Thuispunt vervangt de stad in totaal 6 verouderde woontorens. Het eerste nieuwe gebouw telt 92 appartementen. Het Gentse stadsbestuur trekt de komende 6 jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit voor woonmaatschappij Thuispunt. Dat geld moet helpen in de strijd tegen afval- en sluikstortproblemen rond sociale woonblokken. De aanpak richt zich vooral op de wijken waar de vervuiling het grootst is, zoals Nieuw-Gent en Rabot. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf de 15e juni kunnen inwoners voorstellen indienen. De woorden Beveren-Kruibeke of Zwijndrecht mogen niet gebruikt worden, nadat een eerdere keuze, namelijk Beveren-Waas, werd verworpen.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Dit is Radio Actief.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloerastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Bij de zware woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant zijn een 16-jarige jongen en een jonge vrouw omgekomen. De jongen is de zoon van de eigenaar. De vrouw is vermoedelijk een buitenlandse studente, meldt het parket. Er vielen ook 4 gewonden. Volgens de eerste vaststellingen is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk lag een defect aan een stookolietank in de kelder aan de basis van het drama. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo vanwege de ebola-epidemie. Er zijn nu 500 officiële besmettingen, maar het werkelijke aantal ligt hoger. Europa maakte meer dan 100 miljoen euro vrij voor hulp. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land al 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië verloopt de stembusgang voor de parlementsverkiezingen in een erg gespannen sfeer. Verschillende stembureaus kregen te maken met valse bommeldingen om de verkiezingen te beïnvloeden. Vlaams parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer voor de Europese Unie. Een chemiebedrijf uit Groningen zou de afgelopen 3 jaar 5 miljoen kilo afvalzout illegaal hebben laten dumpen nabij de grens met België. Blijkt uit een onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money en BN De Stem. Het zout belandde op landbouwgronden en veroorzaakte ernstige bodemverontreiniging. Wie het nu gaat moeten opruimen en wat de kosten zijn, dat wordt nu bekeken. En dan hebben we nog de weersverwachting uiteraard. Vandaag blijft het wisselvallig. De temperaturen zitten rond 19 à 20 graden, maar wel droog. Morgen bewolking met geleidelijk alweer kans op regen. De rest van de volgende week kondigt zich wisselvallig aan.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: Bij de zware woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant zijn een 16-jarige jongen en een jonge vrouw omgekomen. De jongen is de zoon van de eigenaar. De vrouw is vermoedelijk een buitenlandse studente, meldt het parket. Er vielen ook 4 gewonden. Volgens de eerste vaststellingen is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk lag een defect aan een stookolietank in de kelder aan de basis van het drama. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo vanwege de ebola-epidemie. Er zijn nu 500 officiële besmettingen, maar het werkelijke aantal ligt hoger. Europa maakte meer dan 100 miljoen euro vrij voor hulp. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land al 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië verloopt de stembusgang voor de parlementsverkiezingen in een erg gespannen sfeer. Verschillende stembureaus kregen te maken met valse bommeldingen om de verkiezingen te beïnvloeden. Vlaams parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer voor de Europese Unie. Een chemiebedrijf uit Groningen zou de afgelopen 3 jaar 5 miljoen kilo afvalzout illegaal hebben laten dumpen nabij de grens met België. Blijkt uit een onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money en BN De Stem. Het zout belandde op landbouwgronden en veroorzaakte ernstige bodemverontreiniging. Wie het nu gaat moeten opruimen en wat de kosten zijn, dat wordt nu bekeken. En dan hebben we nog de weersverwachting uiteraard. Vandaag blijft het wisselvallig. De temperaturen zitten rond 19 à 20 graden, maar wel droog. Morgen bewolking met geleidelijk alweer kans op regen. De rest van de volgende week kondigt zich wisselvallig aan.
3: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief.

dan hebben we nog de weersverwachting uiteraard. Vandaag blijft het wisselvallig. De temperaturen zitten rond 19 à 20 graden, maar wel droog. Morgen bewolking met geleidelijk alweer kans op regen. De rest van de volgende week kondigt zich wisselvallig aan.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven. Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: N-VA-politicus Theo Franke wil jongeren die amok maken bij betogingen verplicht op legerdienst sturen. Op die manier wil hij hen meer respect en discipline bijbrengen. Aanleiding zware rellen na het onderwijsprotest in Brussel. Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke dan weer niet haalbaar, maar voor relschoppers moet het kunnen. In Waregem is een 20-jarige Fransman zonder rijbewijs opgepakt na een wilde achtervolging. De man reed veel te snel en sloeg op de vlucht voor de politie. Daarbij veroorzaakte hij verschillende ongevallen en schade. Hij moet vandaag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, heeft het dreigingsniveau opgetrokken naar het allerhoogste niveau. Aanleiding een spionage-incident waarbij bondgenoot Israël probeerde om gevoelige Amerikaanse informatie te bemachtigen. OpenAI wil van chatbot ChatGPT een super-app maken. Volgens de Financial Times krijgt de app binnenkort ingebouwde reistools en beursexpertise om uw agenda volledig over te nemen. En in het wielrennen heeft de Fransman Olex Bodin de openingsrit en het eindklassement van de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne spurte naar de tweede plaats. Het weer, de rest vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 20 graden. Vanavond koelt het af tot 13 graden. Morgen regen bij 21 graden overdag. De hele week ziet er trouwens wisselvallig uit.
0: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De plannen voor een fietstunnel onder de Ringlaan in Eeklo kunnen opnieuw doorgaan. Een klacht van een eigenaar-ondernemer had de bouw geblokkeerd, maar de stad heeft nu een akkoord bereikt. De tunnel is een essentieel onderdeel voor de doortrekking van de ring rond Eeklo. De interne en anonieme bevraging bij het personeel van het stadsbestuur van Eeklo levert zware resultaten op. Na eerdere klachten over toxisch leiderschap, een slechte werksfeer en intimidatie, blijkt uit het onderzoek dat er effectief ook problemen zijn. 2 op de 3 medewerkers die voelen zich in het stadskantoor van Eeklo niet gewaardeerd. Lokale besturen krijgen opnieuw nieuwe subsidies om gronden aan te kopen voor de aanleg van buurtbossen. De Vlaamse regering wil de komende jaren meer bebossing dichter bij de mensen realiseren en roept gemeenten op om volop gebruik te maken van de beschikbare middelen. In de wijk Nieuw-Gent is de eerste nieuwe sociale woontoren officieel geopend. Samen met sociale woonmaatschappij Thuispunt vervangt de stad in totaal 6 verouderde woontorens. Het eerste nieuwe gebouw telt 92 appartementen. Het Gentse stadsbestuur trekt de komende 6 jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit voor woonmaatschappij Thuispunt. Dat geld moet helpen in de strijd tegen afval- en sluikstortproblemen rond sociale woonblokken. De aanpak richt zich vooral op de wijken waar de vervuiling het grootst is, zoals Nieuw-Gent en Rabot. De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht gaat opnieuw op zoek naar een nieuwe naam. Vanaf de 15 juni kunnen inwoners voorstellen indienen. De woorden Beveren-Kruibeke of Zwijndrecht mogen niet gebruikt worden, nadat een eerdere keuze, namelijk Beveren-Waas, werd verworpen.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Radioactief. De muziek van jouw leven.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. I'm the invisible man.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.